gaat het ermee? Ik ben zo vaak herbegonnen aan die gore part 2. Zat vast achter een muur met de kleine ZG. Maar na 100 keer vallen komt er 101. Dat is de lijn die dat ik belde toen er niemand nog was. Toen je helemaal alleen lag in de Mielekesplas. Toen Pierre door de boel mijn hele family was. Toen ik pist op iedereen was, nu begrijp ik het pas. Alles ging toen zo snel, nu krijgt het langzaam een plaats. Je werd gemanipuleerd, soms is de liefde een waas. Maar door mijn hart op de tong werd ook je leven bepaald. Kwam naar buiten met de pijn van heel ons levensverhaal. Sorry, dat ik vertelde dat je stuk werd gemaakt. Sorry, dat ik niet belde want het rinkelde vaak. Sorry, dat ik bekende dat ik vol zat met haat. Sorry, al die ellende had een bittere smaak. Het dal waaruit we kropen was een diepe put. Eentje waar een stuk van onze ziel nu rust. Eentje waar we samen hebben aangepast. Een plek waar dat we hele wat was aangetast. Eentje dat ik blij ben dat je hier nog bent. Want zoveel vrienden rond mij raken hun geliefdes kwijt. Ik wacht op u en daarom dat ik deze brief hier schrijf. Omdat ik u graag zie en dat is nieuw.

ding is het nooit te laat. Mama echt, ik hou van u, dat is dan niet meer overwhite. Traalde nu glimlach voor gevallen en verloren traan. Werkte aan uw geest en lichaam en dat heb ik ook gedaan. Je kent de slogan, de familie die staat bovenaan. Dus nu ben ik trots aan naast mijn dochter ook twee oma's staan. Oh lieve mama, ik ben blij, want al het wachten is voorbij. Van rug te rug naar zij. Zo zonder u was er geen wij. Maar je t'attends, kom dicht bij mij. Leven in liefde en zijn vrij. Wat ben ik blij dat jij hier bent. Ze is 88 op 10.

0: doorgaan. En weet wat er ook gebeurt als je dat doet.
1: Dag mama.
2: Dag mamakje.
1: Hey, dag schatje.
2: Hoe is het?
1: Papa, goed, dank je.
2: Ja?
1: Hey, papa, goed, ben genezen. Ik
2: ben
1: aan het werk. Een
2: goede
1: dag
2: en
1: tot de regen, de zon
2: schijnt,
1: dus top.
2: Zeg, ik zie je graag, hè.
1: Ik ook.
2: Wat?
1: Ik ook, hè. I love you.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: uur met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: Vlaamse regering heeft een daling gesloten met de uitbater van de regionale luchthavens van Deurne en Oostende. Dat blijkt uit een geheim document dat de Standaard kon inkijken. Beide partijen laten achterstallige betalingen vallen. Vlaanderen betaalt renovaties in Deurne en de twee luchthavens krijgen al zeker tot 2039 subsidies. De daling is afgesloten net voor de beslissing vorige week om minder subsidies te voorzien voor die regionale luchthavens. De brandweer heeft meerdere gemeenten rond de Spaanse hoofdstad Madrid geëvacueerd voor natuurbranden. In het zuidwesten is gisteren een nieuwe brand uitgebroken. De Spaanse Guardia Civil haalde iedereen uit zijn huis. Een gemeente is in lockdown. Aan de inwoners daar is gevraagd om voorlopig binnen te blijven met gesloten deuren en ramen. Er zijn ook waarschuwingen uitgestuurd naar alle mobiele telefoons in de regio. Bij Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht zijn twee mensen omgekomen. Het was al voor de 12e nacht op rij onrustig. Iran heeft tegenaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen en er zijn ook 3 olietankers aangevallen in de straat van Hormuz. Op een van die schepen was er een explosie. En Houthi-rebellen uit Jemen hebben 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee aangevallen. De rebellen blokkeren alle Saoedische schepen als steun aan Iran. De aangevallen schepen hadden die blokkade geschonden. Er komt toch geen nieuw proces tegen Meta, het Amerikaanse bedrijf achter onder meer Facebook en Instagram. De jongere die het bedrijf voor de rechter had gesleept, laat zijn aanklacht vallen. Minder dan een week voor het proces start. De jongen was naar de rechter gestapt omdat hij vindt dat de apps verslavend werken en de oorzaak zijn van zijn psychologische problemen. En op het EK skileren heeft Bart Swings nog goud gepakt voor de 1000 meter. Hij reed ook nog met de Belgische aflossingsploeg en die eindigde als 3e. Het is overwegend bewolkt vandaag en er kan een buitje vallen bij 25 graden. Morgen herneemt de zomer met veel zon en warmere maxima.
1: Beste muziek.
2: Hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: The next train will be leaving from platform 1.
5: U luistert naar West Express met Mike West.

Welkom in een nieuwe aflevering van de West Express. De vraag die velen zich altijd stellen, soms jaren aan een stuk: When will I be famous? We openen vandaag met Brass. En deze is Brenda Lee.

allereerste grote heet succes van The Middle of the Road. En Chirpy Chirpy Cheep Cheep. Door naar 1988 met Toto. Stop Loving You.

Zo dadelijk ben je terug met een oude van de Vlaamse groep The Garnets. The Indian Uprising. Eerst nog Manhattan Transfer. Guantame speaks the Mamba.

Lang vervlogen tijden. De Vlaamse groep The Garnets. And There's Gonna Be an Indian Uprising. En deze is van The Young Rascals. Groove.

Willy Sommers en Seven Onions, Seven Rozen. Zo dadelijk ben je terug met de Bobby Fuller 4 en I Fought the Law. Eerst nog Rick Astley, Together Forever.

De sterke arm van de wet heeft het weer gehaald. De Bobby Fuller for I for the law. Lieutenant Pigeon, 1972, de Mali, All Dog.

Lieutenant Pigeon en die Mildy Old Hawk en herinneringen van lang vervlogen tijden. Robbie Robertson, Somewhere Down the Crazy River.

Somewhere Down the Crazy River en Robbie Robertson. Zeg ik alvast hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering van de West Express. En graag afspraak voor een volgende rondrit in de muzikale hits van de jaren 60, 70 en 80. Ik laat je met Jackie DeShannon. When you walk into the room.

0: Dit was West Express.
1: Samenstelling en presentatie Mike West. Graag tot een volgende West Express.

0: Vlaamse regering heeft een dating gesloten met de uitbater van de regionale luchthavens van Deurne en Oostende. Dat blijkt uit een geheim document dat de Standaard kon inkijken. Beide partijen laten achterstallige betalingen vallen. Vlaanderen betaalt renovaties in Deurne en de twee luchthavens krijgen al zeker tot 2039 subsidies. De dating is afgesloten net voor de beslissing vorige week om minder subsidies te voorzien voor die regionale luchthavens. De brandweer heeft meerdere gemeenten rond de Spaanse hoofdstad Madrid geëvacueerd voor natuurbranden. In het zuidwesten is gisteren een nieuwe brand uitgebroken. De Spaanse Guardia Civil haalde iedereen uit zijn huis. Een gemeente is in lockdown. Aan de inwoners daar is gevraagd om voorlopig binnen te blijven met gesloten deuren en ramen. Er zijn ook waarschuwingen uitgestuurd naar alle mobiele telefoons in de regio. Bij Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht zijn twee mensen omgekomen. Het was al voor de 12e nacht op rij onrustig. Iran heeft tegenaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen en er zijn ook 3 olietankers aangevallen in de straat van Hormuz. Op een van die schepen was er een explosie. En Houthi-rebellen uit Jemen hebben 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee aangevallen. De rebellen blokkeren alle Saoedische schepen als steun aan Iran. De aangevallen schepen hadden die blokkade geschonden. Er komt toch geen nieuw proces tegen Meta, het Amerikaanse bedrijf achter onder meer Facebook en Instagram. De jongere die het bedrijf voor de rechter had gesleept, laat zijn aanklacht vallen. Minder dan een week voor het proces start. De jongen was naar de rechter gestapt omdat hij vindt dat de apps verslavend werken en de oorzaak zijn van zijn psychologische problemen. En op het EK skileren heeft Bart Swings nog goud gepakt voor de 1000 meter. Hij reed ook nog met de Belgische aflossingsploeg en die eindigde als 3e. Het is overwegend bewolkt vandaag en er kan een buitje vallen bij 25 graden. Morgen herneemt de zomer met veel zon en warmere maxima.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En

0: Maar wel kan u genieten van de hitkampioen. 1 uur feel good hier bij Radio Memory.
1: Hitkampioen. Enig in zijn soort.

Tak, hit voor Ricky Martin, Maria. Hey vrienden, wat dacht je van deze 10cc? Dit is Dreadlock Holiday.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.
3: There are three things you need for great, great radio. Milk, goat cheese, and wheat. Oh, wait. That's my grocery list. Which second best won't do.
4: It's

Level 42, Lessons in Love. Ja, die kan je van iedereen wat krijgen, want iedereen wil wel dat ene passietje misschien met jou wel delen. Zolang je er maar in gelooft, natuurlijk.

0: Pascal Montali, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Het wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
4: Dit is Radio Memory.
0: Goedemorgen.
5: Heerlijk genieten van de hitkampioen. Met Erik de Valk.

Het zonnetje in je huiskamer, dat trachten we ook te brengen met de muziek. Onder meer met Julio Iglesias. En dit is even een rustmoment in jouw feel good uur. Met Kenny Rogers en Lionel Richie. Lady.

0: meenemen naar een van die grote successen. Van...
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: De Vlaamse regering heeft een daling gesloten met de uitbater van de regionale luchthavens van Deurne en Oostende. Dat blijkt uit een geheim document dat de Standaard kon inkijken. Beide partijen laten achterstallige betalingen vallen. Vlaanderen betaalt renovaties in Deurne en de twee luchthavens krijgen al zeker tot 2039 subsidies. De daling is afgesloten net voor de beslissing vorige week om minder subsidies te voorzien voor die regionale luchthavens. De brandweer heeft meerdere gemeenten rond de Spaanse hoofdstad Madrid geëvacueerd voor natuurbranden. In het zuidwesten is gisteren een nieuwe brand uitgebroken. De Spaanse Guardia Civil haalde iedereen uit zijn huis. Een gemeente is in lockdown. Aan de inwoners daar is gevraagd om voorlopig binnen te blijven met gesloten deuren en ramen. Er zijn ook waarschuwingen uitgestuurd naar alle mobiele telefoons in de regio. Bij Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht zijn twee mensen omgekomen. Het was al voor de 12e nacht op rij onrustig. Iran heeft tegenaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen en er zijn ook 3 olietankers aangevallen in de straat van Hormuz. Op een van die schepen was er een explosie. En Houthi-rebellen uit Jemen hebben 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee aangevallen. De rebellen blokkeren alle Saoedische schepen als steun aan Iran. De aangevallen schepen hadden die blokkade geschonden. Er komt toch geen nieuw proces tegen Meta, het Amerikaanse bedrijf achter onder meer Facebook en Instagram. De jongere die het bedrijf voor de rechter had gesleept, laat zijn aanklacht vallen. Minder dan een week voor het proces start. De jongen was naar de rechter gestapt omdat hij vindt dat de apps verslavend werken en de oorzaak zijn van zijn psychologische problemen. En op het EK skileren heeft Bart Swings nog goud gepakt voor de 1000 meter. Hij reed ook nog met de Belgische aflossingsploeg en die eindigde als 3e. Het is overwegend bewolkt vandaag en er kan een buitje vallen bij 25 graden. Morgen herneemt de zomer met veel zon en warmere maxima.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
5: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
6: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
7: Even over 8 uur, geen ochtendshow komende 2 weken. Maar wel genieten van Totaal Nederlands, hier bij Radio Memory.
2: Totaal Nederlands.
8: Dames en heren, jongens en meisjes, keep it up voor de remix van Dorothy Vegas en Like Martin.
9: In film op tv, mag niet op café. En ik huiver

0: vrienden, welkom weer in een nieuwe Totaal Nederlands met vandaag een zeer leuke battle voor jullie. Ook weer was jullie sommers. Daar zijn we samen met Benny Nijman, een van zijn grote klassiekers, een vrijgezel.
1: Erik de Valk, enig in zijn soort. Totaal Nederlands.

veel te vroeg van ons heen gegaan is Benny Nijman bij Totaal Nederlands. En een legendarische vrijgezel. En nu gaan we heel ver in de tijd, in de Belgische muziek.

0: Twee grote klassiekers na elkaar. Eentje uit België en eentje uit Nederland. Je had Ben Kramer er net met De Clown. En natuurlijk Francis met Schat, wat kost die zoen van jou?
1: Hey, hallo, mijn naam is Frederik en ik ben blij dat u samen met mij...

en verliefd en verloofd gaan naar Nederland met een van de toppers. Niet de toppers, maar een topper. Marco Borsato.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar.
2: En dat wordt gevierd.
1: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory.

0: Herman Tally, Silla Key en John Dennis.
1: Maar wat nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Radio Memory.
0: Goedemorgen.
4: Joe.
5: Hello everybody.
4: Joe. Dames en heren, als er iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen, als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is het
6: I love it. Because it feels so great.
7: Totaal Nederlands.

Belgische antwoorden op Nick en Simon uit Nederland. De jongens en de sleutel van mijn hart. En dit is een van de klassiekers uit Vlaanderen. Wilt u gaan?

0: En zij weet het, bij Totaal Nederlands, daar ben je opnieuw bij beland. Tijd voor onze battle. Thema is kermis. Laten we beginnen met België deze keer. Lagadin en Romeo's.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.
2: Totaal Nederlands.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
3: Kleine vogel, ga maar zweven.
2: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
4: Twee jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

Een van die grote Vlaamse klassiekers, Samantha. Hierbij Totaal Nederlands. Vrienden, dat was hem. Wij hopen dat jij weer genoten hebt van deze aflevering Totaal Nederlands. Graag tot de volgende keer.

0: Zowat 200.000 mensen in ons land hebben vorig jaar hun belastingaangifte niet ingediend. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Jan Bon. In totaal gaat het om zo'n 2,5% van alle belastingplichtigen. Experts wijzen onder meer op een gebrek aan fiscale kennis. Wie zijn aangifte niet indient, krijgt een belastingverhoging. Bij een eerste overtreding bedraagt die 10%. Bij een volgende stijgt die naar 20%. Bijna de helft van de leidinggevenden gebruikt AI zonder dat de werkgever daarvan op de hoogte is. Dat toont de Europese digitale barometer aan. Bijna 1 op de 5 gebruikt zelfs software die niet door het bedrijf is goedgekeurd. Dat houdt risico's in voor de veiligheid van bedrijfsgegevens. Experts geven bedrijven daarom de raad om de toegang tot artificiële intelligentie beter te beveiligen. In de provincie Henegouwen is een jonge man uit het Antwerpse gisteravond zwaar gewond geraakt. Hij sprong van een rotswand in het water van een oude steengroeve, maar werd verrast door het ondiepe water. Een gespecialiseerd reddingsteam bevrijdde hem. Daarna werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. Op de plaats van het ongeval geldt een zwemverbod, maar veel mensen houden zich daar niet aan. In het zuidwesten van Frankrijk is gisteren een zware bosbrand uitgebroken in de buurt van Bordeaux. Zo'n 2000 hectare natuur is al in vlammen opgegaan. Meer dan 12.000 mensen moesten hun woning verlaten, onder wie toeristen van 6 campings. Het vuur is uitzonderlijk hevig en verspreidt zich bijzonder snel. Over de oorzaak is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump heeft een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. Het land krijgt de toestemming om kernenergie te ontwikkelen. Amerikaanse media vrezen wel dat Saoedi-Arabië daardoor op termijn ook kernwapens zou kunnen maken. En dat is verboden. Volgens de Amerikaanse minister van Energie voldoet de overeenkomst aan de hoogste normen op het vlak van nucleaire veiligheid. We krijgen een vrij zonnige dag met maxima tot 24 graden. Dat blijft ook morgen en zaterdag zo. Morgen halen we 26 graden. Zaterdag komen daar nog 3 graden bij. Zondag mogen we buien verwachten.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
6: Iedereen weet het.
7: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
8: Hey, Rivo hier. Wat ben ik blij dat mijn allereerste single Donderslag deze week werd uitgekozen als hitschijf van de week bij Radio Memory.

0: En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen.
1: Yeah.
0: En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Ja, goedemorgen. We zijn ondertussen donderdag geworden en de deuren zijn weer open gegaan van onze ochtendcrew. Samen met de ABBA en die Mamma Mia. Is zo'n uitdrukking, man. Het is toch een heel geweldige plaat geweest. En dit was er ook zo eentje in de jaren 80. Ik heb het over die van Doris D en de Pimps.

0: We hebben ons zo'n beetje in alle posities gewrongen, zoals Ariana Grande, maar we zijn er niet goed uitgekomen. Dus gaan we een beetje in vuur en vlam gaan staan, zoals Niels de Stadsbader. En ja, ik hoop dat er iemand kan komen blussen, want tegenwoordig, als je in vlam staat...
1: 7 uur liep de apotheek binnen, want waar moet...

trouwens ook uit die Stoke Heaton en de Waterman tijdperk. Het is de Donna Summer eind 89. This time I know it's for real. En ze kwam terug in de hitparades. Wie had dat kunnen denken? Ja, de queen of disco. Het zou wel het anders zijn. Nu tijd voor Liana en de zon op mijn huid. Kan duchten.

was even terug in de tijd met die van Barry Darvall en The Lost Love. Of de liefde die een beetje verloren gegaan is. En het kan gebeuren op jaren op termijn. En misschien dat we elkaar uit het oog verliezen. Maar dit is Aurora en Runaway. Nee, we gaan niet weglopen. We gaan lekker blijven zitten.

beperkt lekker te maken. Gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom. Welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

En inderdaad, terug in de tijd met deze W en Please Don't Go. Nee, we gaan helemaal nog niet weg. Nee, we blijven gewoon zoals de Dolly Dots. En dat doen we op de radio. Trouwens, in de jaren 80 werd deze plaat grijs gedraaid. Gewoon omwege de titel. De dames die mochten er ook wel best wezen.

0: De Ochtendkroeg. Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

Ja, het is een klassieker van alle tijden. Deze van Francis en Schat, wat kost een zoen van jou? En het antwoord hebben we eigenlijk nooit geweten. Maar zitten we niet mee in? Nu tijd daarvoor Last Frequencies met de Living.

Dat was Demi en Ma hier op deze donderdag met de doep-a-doep-a-doep-a-doep. Nogal redelijk gemakkelijk om platen te gaan maken. Doep-a-doep-a-doep-a-doep. En daar een melodietje op. En dit was zo een beetje moeilijk. Ik heb het dan over die van Chaka Khan. En die prachtige Ain't Nobody. Ook de Rufus mogen we niet vergeten.

0: Ziezo, daarmee gaan we ook de deuren sluiten van onze ochtendkroeg hier voor deze donderdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er natuurlijk weer hier op je favoriete radio. En nog veel luisteren op bij de volgende collega's.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Brooke Benton en A Rainy Night in Georgia. Tot morgen.
4: Hovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night.

0: So I take my guitar to pass some time.
1: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory.
2: Zowat 200.000 mensen in ons land hebben vorig jaar hun belastingaangifte niet ingediend. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Jan Bon. In totaal gaat het om zo'n 2,5% van alle belastingplichtigen. Experts wijzen onder meer op een gebrek aan fiscale kennis. Wie zijn aangifte niet indient, krijgt een belastingverhoging. Bij een eerste overtreding bedraagt die 10%. Bij een volgende stijgt die naar 20%. Bijna de helft van de leidinggevenden gebruikt AI zonder dat de werkgever daarvan op de hoogte is. Dat toont de Europese digitale barometer aan. Bijna 1 op de 5 gebruikt zelfs software die niet door het bedrijf is goedgekeurd. Dat houdt risico's in voor de veiligheid van bedrijfsgegevens. Experts geven bedrijven daarom de raad om de toegang tot artificiële intelligentie beter te beveiligen. In de provincie Henegouwen is een jonge man uit het Antwerpse gisteravond zwaar gewond geraakt. Hij sprong van een rotswand in het water van een oude steengroeve, maar werd verrast door het ondiepe water. Een gespecialiseerd reddingsteam bevrijdde hem. Daarna werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. Op de plaats van het ongeval geldt een zwemverbod, maar veel mensen houden zich daar niet aan. In het zuidwesten van Frankrijk is gisteren een zware bosbrand uitgebroken in de buurt van Bordeaux. Zo'n 2000 hectare natuur is al in vlammen opgegaan. Meer dan 12.000 mensen moesten hun woning verlaten, onder wie toeristen van 6 campings. Het vuur is uitzonderlijk hevig en verspreidt zich bijzonder snel. Over de oorzaak is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump heeft een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. Het land krijgt de toestemming om kernenergie te ontwikkelen. Amerikaanse media vrezen wel dat Saoedi-Arabië daardoor op termijn ook kernwapens zou kunnen maken. En dat is verboden. Volgens de Amerikaanse minister van Energie voldoet de overeenkomst aan de hoogste normen op het vlak van nucleaire veiligheid. We krijgen een vrij zonnige dag met maxima tot 24 graden. Dat blijft ook morgen en zaterdag zo. Morgen halen we 26 graden. Zaterdag komen daar nog 3 graden bij. Zondag mogen we buien verwachten.
3: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Bajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemers architecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

Ik zeg wel eens gekscherend. Ja, nou goed, een beetje lommel kunnen natuurlijk. Roy Black, die had zijn naam niet mee, maar Barry White ook niet. Nee, maar het was een tof zang, joh. Zeg, vergeet het niet, hè. Oh, you're the first, the last, and my everything, dat had Barry White. En een van zijn grootste hits. Hé, hey, Orson, en je komt ze weer tegen. Bij ons op de radio natuurlijk.

Alsof er een flinke regenbui overheen is gekomen. Dat kan ook niet anders zijn. Ja, getuige de tekst ook natuurlijk. Max Werner, dat was een topmuzikant van Kajak. Ging solo, Wayne in May, met zijn eerste plaat. En wel in 1979 al ik het gisteren. Plaatjes voor frustraatjes, maar ook zometeen een plaatje. In de vorm van een fijne, voor achter de keukengordijn. Allereerst is het Diana Ross. Love Hangover. In the middle of the road show. Hey, leuk, wees welkom.

0: nou zo in het bosje. Love Hangover.
1: Een fijne. Nou ja. Achter de keukengordijn.
0: Zo, we hebben artiesten meegemaakt in het Gijsverleden hoor. Ramse Shaffi, zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.
2: Dit is de middel van de roadshow.
3: Voor degene met een schuilen achter glas. Voor degene met de dichtgeslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht.

0: kans te krijgt, dan doet je hem.
1: Het moet nou toch niet gekker worden.
2: Kopje

0: zomervakantie van 1974. Het was er weer een, hoor. Ja,
1: dan. Grote zomerhit.
0: Echt wel. Niet zo klein ook. Het was Paul Vinci die zich ooit afscheid van de...
2: Roberts.
0: Nee, hij had geen zin meer in Roberts. Hij zei, ik ga gewoon lekker solo. Heeft hij ook veel geluk mee gehad. Your baby ain't your baby anymore. Ook een fijne van achter de keuken gordijnen. Daar was je getuige van. Het was vandaag Ramses Shaffi. Zing, vecht, huil, bid, lach en ja, een beetje werk en ben verwonderd. Natuurlijk. Hey, dit is Cool in the Gang.

0: altijd de muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Koffie.
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. The Middle of the Road Show.

Ja, lieve luisteraars, waar is de tijd gebleven dat we op deze muziek stonden te dansen, joh? Waren de jaren 80, Chemise Orient, Chic and Love You. Wees welkom, dit is de Middle of the Road Show. Plaatjes met gaatjes, plaatjes voor frustraatjes. Kom daar je toe, voor je de bekende lange palen en digitale kanalen. Hier, Treintje Oosthuizen.

echte knecht. Krom is krom en recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij.

0: Alles over de eens jouw favoriete vriendinnen waren, muzikaal gezien. Lekker toch, de Pointer Sisters, genaamd June Roos en Anita Pointer. And I'm so excited.
1: Dit is de Middle of the Road Show voor jou.

van deze fantastische zanger. Bos Kerksen, What Can I Say? Dat was een van de laatste van vandaag in de middag draadje. Ja. En morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Doe het gewoon nog een keer, toch? Ja. Maakt er nog een hele leuke voortzetting van. Voor zometeen.

0: Zowat 200.000 mensen in ons land hebben vorig jaar hun belastingaangifte niet ingediend. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Jan Bon. In totaal gaat het om zo'n 2,5% van alle belastingplichtigen. Experts wijzen onder meer op een gebrek aan fiscale kennis. Wie zijn aangifte niet indient, krijgt een belastingverhoging. Bij een eerste overtreding bedraagt die 10%. Bij een volgende stijgt die naar 20%. Bijna de helft van de leidinggevenden gebruikt AI zonder dat de werkgever daarvan op de hoogte is. Dat toont de Europese Digitale Barometer aan. Bijna 1 op de 5 gebruikt zelfs software die niet door het bedrijf is goedgekeurd. Dat houdt risico's in voor de veiligheid van bedrijfsgegevens. Experts geven bedrijven daarom de raad om de toegang tot artificiële intelligentie beter te beveiligen. In de provincie Henegouwen is een jonge man uit het Antwerpse gisteravond zwaar gewond geraakt. Hij sprong van een rotswand in het water van een oude steengroeve, maar werd verrast door het ondiepe water. Een gespecialiseerd reddingsteam bevrijdde hem. Daarna werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. Op de plaats van het ongeval geldt een zwemverbod, maar veel mensen houden zich daar niet aan. In het zuidwesten van Frankrijk is gisteren een zware bosbrand uitgebroken in de buurt van Bordeaux. Zo'n 2000 hectare natuur is al in vlammen opgegaan. Meer dan 12.000 mensen moesten hun woning verlaten, onder wie toeristen van 6 campings. Het vuur is uitzonderlijk hevig en verspreidt zich bijzonder snel. Over de oorzaak is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump heeft een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. Het land krijgt de toestemming om kernenergie te ontwikkelen. Amerikaanse media vrezen wel dat Saoedi-Arabië daardoor op termijn ook kernwapens zou kunnen maken. En dat is verboden. Volgens de Amerikaanse minister van Energie voldoet de overeenkomst aan de hoogste normen op het vlak van nucleaire veiligheid. We krijgen een vrij zonnige dag met maxima tot 24 graden. Dat blijft ook morgen en zaterdag zo. Morgen halen we 26 graden. Zaterdag komen daar nog 3 graden bij. Zondag mogen we buien verwachten.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
7: Hey, Rivo hier. Wat ben ik blij dat mijn allereerste single Donderslag deze week werd uitgekozen als de hitschijf van de week bij Radio Memory.

Onder leiding van Walter Groothaars, we draaien de Kreuners, ik wil je. Donderdag 23 juli, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom in een nieuwe aflevering aan tafel met Tony van Beveren. Neem je mee tussen 11 en 1, hier in Pajottegem-Galmaarden, met nu een nummer van Natalia. MUZIEK

was er eentje van Nunca, tezamen met Pat Crimson van Two Fabiola. En we draaien de Movie Train hier op de radio. Zometeen is er reclame. Na de geluiden van Scoop and Drop It. En dan nog eentje van Think Twice. En Think Twice van Celine Dion. Ja, zo heet het. Hey, goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie massaal allemaal aan het luisteren zijn.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492-04-6836 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

ook een van de bekendste platen van Gigi D'Agostino, die je nog kent van L'Amour Toujours. En dat is er eentje terug in de tijd, hè? Jimmy James en de Vagabonds. Now is the time.

Deze dame ken je nog wel van Arrivederci Maria. We draaiden Laura Lynn, twee gitaren aan zee. We gaan stilaan richting reclame. Gaan we doen met Fernando. Als je hem hoort en je ziet hem niet, zou je denken dat dit de echte Julio Iglesias is. En dan nog net voor reclame draaien we nog Kylie Minogue in ons programma.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid €20, erelid €50. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 9660.

0: kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory app.
6: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
7: Android.
8: Dit is Radio Memory.
9: Radio Memory.
10: Goedemorgen.

0: Oekraïense aanvallen op Rusland hebben afgelopen nacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. Nog eens 8 anderen raakten gewond. Oekraïense troepen namen onder meer doelwitten op het schiereiland de Krim onder vuur, dat door Rusland geannexeerd is. Ze bestookten ook olievoorzieningen en een belangrijk logistiek centrum. Rusland bombardeerde op zijn beurt de Oekraïense havenstad Odessa. Daarbij zou militaire infrastructuur geraakt zijn, maar ook huizen, een kantoorgebouw en auto's. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio en zijn Russische ambtgenoot Lavrov hebben intussen gepraat over de oorlog. Dat gebeurde in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Het is niet duidelijk wat de twee precies besproken hebben. In een Franse gemeente op zo'n 20 kilometer van Parijs zijn 12 kinderen teruggevonden in een auto van een illegale crash. Ze zijn tussen enkele maanden en 8 jaar oud. De kinderen zaten opeengepakt en vertoonden ernstige tekenen van uitdroging. De auto stond geparkeerd in een kelder die omgebouwd was tot garage. 2 begeleiders zijn opgepakt, onder wie de eigenares van het gebouw. Ze worden onder meer verdacht van zwartwerk en het opzettelijk in gevaar brengen van mensen. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Voor benzine 95 komt er 2 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 1,96 euro per liter. Diesel werd vandaag al duurder. Daarvoor betaal je nu maximaal al 2,23 euro per liter. Prinses Eleonor gaat in Nederland studeren. In september begint ze in Utrecht aan de Engelstalige opleiding Liberal Arts and Sciences. Prinses Eleonor is 18 en ronde in juni haar middelbare studies af aan de Internationale School in Brussel. Daar kreeg ze sinds het najaar van 2023 volledig in het Engels les. Haar bacheloropleiding in Utrecht duurt 3 jaar. Het is de eerste studie van de prinses in het buitenland. De zon zou er geleidelijk moeten doorkomen bij maxima rond 24 graden. Morgen krijgen we een vrij zonnige dag en kan het kwik klimmen tot 26 graden. En zaterdag halen we net geen 30 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
6: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
7: Tony van Beveren.

mooie single was deze van Volumia, een afscheid. Donderdag 23 juli, iets over 12 uur geworden. Goedemiddag allemaal, ik neem je nog mee tot 1 uur tot aan Katrien Verheijen met haar programma. Dat is een Italiaanse plaat van Albano Romani Power en Felicità.

0: Eentje om terug te horen, we draaiden Ray Charles. Allemaal hier in ons programma. We gaan stilzaam richting reclame. Gaan we doen met DJ Bart, Wanna Play House. En dan nog eentje van onze Wiltura, Vlaanderenland.
1: You ready, baby? Hang on.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel dat.

0: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
4: Goedemiddag.

Deze dame ken je nog wel van Denise. Denise, we draaien de Blondie, de Heart of Glass. En we gaan nog een hele mooie Nederlandstalige plaat gaan draaien van een meneer afkomstig uit de streek van Halle. Ik heb het over Benny Michiels. En we draaien een van zijn grootste successen in de tijd, hè? Met mijn hoofd in de wolk.

zijn van de lievelingsplaten van Rudolf Stevens en zijn vrouw Anja. We draaiden Jody Butcher, Can't Be With You Tonight. We gaan nog een Italiaanse plaat gaan draaien. Eentje van Bobby Solo, Una Lacrima Sul Viso. En dan draaien we nog net voor reclame Jeff Bunny en de Master Mixers en Swing the Moods.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
2: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
3: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wereld, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
4: Dit is Radio Memory.
0: Goedemiddag.

dame uit Nederland, Aneka Japanese Boy, ons programma aan tafel met Tony van Beveren. De zelf en één op deze donderdag 23 juli loopt stilzaam ten einde. Want ook onze volgende collega is hier al toegekomen, collega Katrien Verheijen. Zij is er straks bij tussen 1 en 3 met haar programma. Dit zijn de Boys Don't Gang. Can't Take My Eyes Off You.

0: Oekraïense aanvallen op Rusland hebben afgelopen nacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. Nog eens 8 anderen raakten gewond. Oekraïense troepen namen onder meer doelwitten op het schiereiland de Krim onder vuur, dat door Rusland geannexeerd is. Ze bestookten ook olievoorzieningen en een belangrijk logistiek centrum. Rusland bombardeerde op zijn beurt de Oekraïense havenstad Odessa. Daarbij zou militaire infrastructuur geraakt zijn, maar ook huizen, een kantoorgebouw en auto's. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio en zijn Russische ambtgenoot Lavrov hebben intussen gepraat over de oorlog. Dat gebeurde in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Het is niet duidelijk wat de twee precies besproken hebben. In een Franse gemeente op zo'n 20 kilometer van Parijs zijn 12 kinderen teruggevonden in een auto van een illegale crash. Ze zijn tussen enkele maanden en 8 jaar oud. De kinderen zaten opeengepakt en vertoonden ernstige tekenen van uitdroging. De auto stond geparkeerd in een kelder die omgebouwd was tot garage. 2 begeleiders zijn opgepakt, onder wie de eigenares van het gebouw. Ze worden onder meer verdacht van zwartwerk en het opzettelijk in gevaar brengen van mensen. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Voor benzine 95 komt er 2 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 1,96 euro per liter. Diesel werd vandaag al duurder. Daarvoor betaal je nu maximaal al 2,23 euro per liter. Prinses Eleonor gaat in Nederland studeren. In september begint ze in Utrecht aan de Engelstalige opleiding Liberal Arts and Sciences. Prinses Eleonor is 18 en ronde in juni haar middelbare studies af aan de internationale school in Brussel. Daar kreeg ze sinds het najaar van 2023 volledig in het Engels les. Haar bacheloropleiding in Utrecht duurt 3 jaar. Het is de eerste studie van de prinses in het buitenland. De zon zou er geleidelijk moeten doorkomen bij maxima rond 24 graden. Morgen krijgen we een vrij zonnige dag en kan het kwik klimmen tot 26 graden. En zaterdag halen we net geen 30 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag, gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad, AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Hey Rigo hier. Wat ben ik blij dat mijn allereerste single Donderslag deze week werd uitgekozen als hitschijf van de week bij Radio Memory.

Dagen waar vriendschap maar wint, iemand worden van zegt, dat is een vriend. Iemand die stil en oprecht is.

0: van zegt, dat is een vriend.
1: Je zal de stem waarschijnlijk wel herkend hebben, hè? Stranger Alex van Strangers en een vriend. Normaal hoor je op dit uur een vertrouwde stem, maar vandaag doen we het even anders. Dit is Replacement, het vervangprogramma wat we met minstens evenveel sfeer, herinneringen en goede muziek jou aanbieden. Want of de stem nu anders klinkt of niet, de muziek kan je nog altijd gelukkig stemmen. Leun dus lekker achterover, zet het volume nog wat hoger en laat de klanken van Replacement jouw dag een super glimlach geven. En dat doen we onder andere ook met deze plaat, Rudolph's, and You Never Find Another Love Like Mine.

0: Billy Ocean, geboren op Trinidad en groot geworden in Engeland, was in de jaren 80 een van de grootste stemmen van de soul en de pop, met als hits zoals Caribbean Queen, Loverboy, When the Going Gets Tough en deze Love Really Hurts Without You, bracht hij de ene na de andere hit. En nu even dieper de tijd in met Boudewijn de Groot. Samen met tekstschrijver Leonard Knight maakte hij de jaren 60 een reeks tijdloze liedjes vol poëzie en gevoel. Meisje van 16, dat uitgebracht werd in 65, was een van zijn eerste grote successen.
1: Ze woonde in een villa wijk, haar ouders waren stinkend rijk.

0: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.
6: Radio Memory.
7: Mario de Vries.

Tanrılı iki başkenlik böyle. Marja. Wie zong dat nou weer? Norbert, voluit Norbert Pieter Marie Kerkhoff, dat was zijn volledige naam. Hij werd in de jaren 70 een vaste waarde in de Vlaamse muziek. Zijn lied Marianne uit 71 was zijn grootste succes.

Albano en Romina Power, het legendarische Italiaanse zangduo en zelfs een echt koppel. Zij scoorden in 82 deze wereldhit met Felicita. En nu de zachte zang, de warme saxofoon en de romantische sfeer van deze echte slow klassieker. Hier is Champagne.

0: Radio Memory.
1: Memory.
0: Een radiostation dat radio maakt om de luisteraar de muziek uit vervlogen tijden opnieuw te laten beleven.
1: Memory.
0: Radio maken doen we voor jou om de dag leuk en aangenaam te maken. Elke dag opnieuw. Voor en door jou. Radio Memory maakt een mix van nieuwe, trendy, hedendaags, maar zeker niet te vergeten, de hits van vervlogen tijden. Elke dag opnieuw. De beste hits, de mooiste melodieën, de sterkste kaskrakers. Aangevuld met items, nieuwtjes, lokale berichten en vooral veel muziek. Wil jij graag lid worden en op de hoogte blijven van jouw Radio Memory? Stuur ons dan een mail naar info@radiomemory.be met vermelding lid worden. Radio maken is belangrijk voor ons, maar kan alleen dankzij jou. Vanaf €20 per jaar behoor je al tot de Radio Memory familie. En bij je verjaardag zorgen we voor een extra attentie aan jouw speciale dag. Radio Memory. Thuis, in de auto, op het werk, op je telefoon, maar ook in je vakantie kan beluisteren.
1: Memory.
0: Lid worden van Radio Memory.
1: Lid worden van
0: één grote familie.

Roy Orbison, de man met de kenmerkende zonnebril en zijn krachtige, emotionele stem. Hij scoorde in 1964 deze wereldhit met Oh Pretty Woman. Het nummer ontstond eigenlijk spontaan toen hij met zijn vrouw aan het praten was en ze even naar buiten wou gaan. Hij riep

0: Of je nu houdt van een oude kraker. What a wonderful... Een goede Nederlandstalige hit.
1: Ik ben verliefd op jou.
0: Of moderne muziek. U vindt het allemaal bij Radio Memory. Radio Memory. De beste muziek. Hoor je hier.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Twee jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedemiddag. Mario de Vries.

0: zal je alleszins niet onbekend klinken, hè, deze muziek. De Championettes van natuurlijk FC De Kampioenen. En elke keer opnieuw.
1: Voorzitter, ik werk mijn zweet om die gasten de beginselen
2: van... De spelers lachen bij u, Oscar.
1: De spelers staan als een blok achter mij.
3: De spelers staan als een blok aan de toog. Met de mijnen op kop.
4: I tell myself, what's done is done. I tell myself...

Vicky Carr, geboren als Florencia Vicenta de Casillas in El Paso, Texas. Ze groeide op in een gezin met Mexicaanse roots. Haar professionele doorbraak kwam in 1967. Toen scoorde ze wereldwijd een van haar grootste hits, It

Jackie Wilson en Reed Petit. We zijn weer langzaamaan aan het einde van dit uur Replacement. Ik zou zeggen, blijf luisteren, want na het nieuws en het weer, uiteraard weer meer muziek. Dus blijf luisteren. Mario de Vries.

0: Oekraïense aanvallen op Rusland hebben afgelopen nacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. Nog eens 8 anderen raakten gewond. Oekraïense troepen namen onder meer doelwitten op het schiereiland de Krim onder vuur, dat door Rusland geannexeerd is. Ze bestookten ook olievoorzieningen en een belangrijk logistiek centrum. Rusland bombardeerde op zijn beurt de Oekraïense havenstad Odessa. Daarbij zou militaire infrastructuur geraakt zijn, maar ook huizen, een kantoorgebouw en auto's. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio en zijn Russische ambtgenoot Lavrov hebben intussen gepraat over de oorlog. Dat gebeurde in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Het is niet duidelijk wat de twee precies besproken hebben. In een Franse gemeente op zo'n 20 kilometer van Parijs zijn 12 kinderen teruggevonden in een auto van een illegale crash. Ze zijn tussen enkele maanden en 8 jaar oud. De kinderen zaten opeengepakt en vertoonden ernstige tekenen van uitdroging. De auto stond geparkeerd in een kelder die omgebouwd was tot garage. 2 begeleiders zijn opgepakt, onder wie de eigenares van het gebouw. Ze worden onder meer verdacht van zwart werk en het opzettelijk in gevaar brengen van mensen. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Voor benzine 95 komt er 2 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 1,96 euro per liter. Diesel werd vandaag al duurder. Daarvoor betaal je nu maximaal al 2,23 euro per liter. Prinses Eleonor gaat in Nederland studeren. In september begint ze in Utrecht aan de Engelstalige opleiding Liberal Arts and Sciences. Prinses Eleonor is 18 en ronde in juni haar middelbare studies af aan de Internationale School in Brussel. Daar kreeg ze sinds het najaar van 2023 volledig in het Engels les. Haar bacheloropleiding in Utrecht duurt 3 jaar. Het is de eerste studie van de prinses in het buitenland. De zon zou er geleidelijk moeten doorkomen bij maxima rond 24 graden. Morgen krijgen we een vrij zonnige dag en kan het kwik klimmen tot 26 graden. En zaterdag halen we net geen 30 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
6: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
7: Mario de Vries.

Leuk toch, hè? Disco Inferno van de Tramps. Hey, een ander stemgeluid op dit uur, maar met dezelfde vertrouwde sfeer van Radio Memory uiteraard. Even geen vaste presentator, maar wel een heerlijk uur vol muziek die je meteen goed gezind.

Dolly Parton en Working from 9 to 5. Radio Memory. En nu even disco en funk van de bovenste plank. Een song die de typische overgang markeert van pure funk uit de jaren 70 naar de dansbare, glanzende sound van de vroege jaren 80. De band was toen al ruim 10 jaar actief en stond bekend om hun strakke blazersectie en aanstekelijke grooves. In 81 brachten ze deze onweerstaanbare meezinger uit. Cool and the Gang en Get Down on It.

wat mannen allemaal over hebben, hè. Zelfs als de premier zijn portefeuille aanbiedt, dan laat je ze nog niet gaan. Clouseau met Daar gaat ze. En nu graag even naar een echte discoklassieker. Rock Your Baby van George McGrae uit 1974. Het nummer werd geschreven en geproduceerd door de mannen achter Casey en de Sunshine Band. Met zijn soepele stem zette McGrae de toon voor wat later de discosound van de jaren 70 zou worden. Leuk detail is natuurlijk dat George McGrae oorspronkelijk enkel was gevraagd om de demo in te zingen. Maar zijn versie klonk zo goed dat die gewoon werd uitgebracht. En de rest, dat is gewoon discogeschiedenis.

George McGray en Rock Your Baby. In 1973 schreef Tina Turner een ode aan haar geboorteplaats Nutbush in de Amerikaanse staat Tennessee. Ze schreef het nummer zelf en haar toenmalige partner Ike Turner zorgde voor de productie. Nutbush, City Limits.

0: werken? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.

Een knipoog naar het oude Hollywood, zeg maar. Grace Kelly van de Britse Libanese zanger Mika. Mika schreef Grace Kelly uit frustratie. Platenbazen wilden dat hij zijn stijl veranderde om beter te verkopen. En in plaats daarvan schreef hij dit nummer als protest met de boodschap: Couldn't be brown, I couldn't be blue.

0: those rations.
1: Met Rasputin bracht Boniem in 1978 een van uw grootste en meest herkenbare hits uit. Het nummer vertelt het verhaal van de mysterieuze Russische monnik Grigori Rasputin, die in het begin van de 20e eeuw een grote invloed had aan het hof van tsaar Nicolas II.

0: elk bedrijf is omzet belangrijk. Wij van Memory begrijpen dat en zorgen voor een mooie radioreclame van uw bedrijf. Wilt u uw zaak in de kijker zetten? Adverteer dan via Radio Memory.
1: Internetradio Memory. Memory. De beste muziek hoor je hier.
0: Internetradio Memory is zowel lokaal als wereldwijd te beluisteren.
1: De beste muziek.
0: Radio Memory, de partner voor jouw radioreclame. Vraag vrijblijvend info. Ja. info@radiomemory.be of bel Hilde. 0-495-55-30-44 0-495-55-30-44 Vraag nu naar onze uitzonderlijke voorwaarden. Radioreclame, dat loont op Radio Memory.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die
2: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
3: Maak jij

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: Goedemiddag.
3: Mario de Vries.
4: Op een vraag.

rare uitdrukking vind ik het om eerlijk te zijn. Leef van André Hazes Jr. in 2015 definitief doorgebroken bij het grote publiek met deze hit. De boodschap is eigenlijk eenvoudig, maar toch sterk genoeg. Leef alsof het je laatste dag is. Trouwens, het clipje verwijst er ook naar. Een zin die ondertussen bijna iedereen wel kan meezingen. En telkens André het live brengt, voel je diezelfde emotie waarmee hij het ooit in het begin wel zong. En nu even terug naar, jawel, we zijn familie, hè? Of niet?

Billy Ocean en Love Really Hurts Without You. Dat is bij iedereen zo, dacht ik, hè. Bijna alweer aan het einde van dit uurtje Replacement. Fijn dat je blijft luisteren natuurlijk. Straks na nieuws en weer hoor je natuurlijk alweer meer muziek hier op Memory. Blijf dus zeker luisteren.

0: OpenAI onderzoekt een opmerkelijk incident waarbij een AI-model tijdens een veiligheidsoefening zelfstandig een cyberaanval uitvoerde op een bedrijf. Het model, dat ontwikkeld is door de maker van ChatGPT, slaagde erin uit een beveiligde testomgeving te ontsnappen. Cyberexperts noemen die evolutie gevaarlijk. Ze vrezen dat AI in de toekomst ook voor militaire doeleinden zal ingezet worden en benadrukken dat mensen altijd de controle over zulke systemen moeten behouden. De piekdag van de hittegolf op 27 juni was wellicht op een na dodelijkste dag van de eeuw in ons land. Dat meldt het Nationale Statistiekbureau Stadbel. Op 27 juni werden 650 overlijdens geregistreerd. Een dag later 640. Alleen tijdens de eerste coronagolf lagen de cijfers op 2 dagen nog hoger. Stadbel benadrukt dat het nog maar om voorlopige sterftecijfers voor de maand juni gaat. Een gewezen paracommando moet 8 jaar naar de gevangenis voor een moordpoging in het Antwerpse Boom. De man werd 2 jaar geleden gearresteerd na een schietpartij waarbij een man levensgevaarlijk gewond raakte. Hij bekende dat hij de vluchtauto bestuurde en samenwerkte met een andere verdachte. Die krijgt dezelfde straf. De ex-paracommando dook dit voorjaar nog op in het playprogramma Klopjacht. De Verenigde Staten hebben eergisteren een B1-bommenwerper ingezet boven Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van bronnen binnen de Amerikaanse overheid. De Amerikanen geven voorlopig geen details over de doelwitten of de impact van de aanval. Het toestel kan grote hoeveelheden wapens vervoeren en ook op lage hoogte met hoge snelheid vliegen. Experts beschouwen de inzet ervan als een ernstige escalatie van het conflict. We krijgen een mix van zon en wolken bij een graad of 24. Morgen is de zon wat nadrukkelijker aanwezig en kan het 26 graden worden. Ook zaterdag veel zon. We blijven dan net onder de kaap van 30 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Hey, Rigo hier. Wat ben ik blij dat mijn allereerste single Donderslag deze week werd uitgekozen als de hitschijf van de week bij Radio Memory.

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 046836 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: OpenAI onderzoekt een opmerkelijk incident waarbij een AI-model tijdens een veiligheidsoefening zelfstandig een cyberaanval uitvoerde op een bedrijf. Het model, dat ontwikkeld is door de maker van ChatGPT, slaagde erin uit een beveiligde testomgeving te ontsnappen. Cyberexperts noemen die evolutie gevaarlijk. Ze vrezen dat AI in de toekomst ook voor militaire doeleinden zal ingezet worden en benadrukken dat mensen altijd de controle over zulke systemen moeten behouden. De piekdag van de hittegolf op 27 juni was wellicht de op één na dodelijkste dag van de eeuw in ons land. Dat meldt het Nationale Statistiekbureau Stadbel. Op 27 juni werden 650 overlijdens geregistreerd. Een dag later 640. Alleen tijdens de eerste coronagolf lagen de cijfers op twee dagen nog hoger. Stadbel benadrukt dat het nog maar om voorlopige sterftecijfers voor de maand juni gaat. Een gewezen paracommando moet 8 jaar naar de gevangenis voor een moordpoging in het Antwerpse Boom. De man werd 2 jaar geleden gearresteerd na een schietpartij waarbij een man levensgevaarlijk gewond raakte. Hij bekende dat hij de vluchtauto bestuurde en samenwerkte met een andere verdachte. Die krijgt dezelfde straf. De ex-paracommando dook dit voorjaar nog op in het playprogramma Klopjacht. De Verenigde Staten hebben eergisteren een B1-bommenwerper ingezet boven Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van bronnen binnen de Amerikaanse overheid. De Amerikanen geven voorlopig geen details over de doelwitten of de impact van de aanval. Het toestel kan grote hoeveelheden wapens vervoeren en ook op lage hoogte met hoge snelheid vliegen. Experts beschouwen de inzet ervan als een ernstige escalatie van het conflict. We krijgen een mix van zon en wolken bij een graad of 24. Morgen is de zon wat nadrukkelijker aanwezig en kan het 26 graden worden. Ook zaterdag veel zon. We blijven dan net onder de kaap van 30 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
8: Dit is Radio Memory.
9: Radio Memory.
10: Ivan Plettings.

prachtige platen van Leo Sayer en Orchard Road. En Orchard, ja, dat staat voor een boomgaard. Een prachtige boomgaard. En dat is toch een mooie plaat om mee te mogen beginnen, vind ik. Deze donderdag 23 juli in een nieuwe driver's seat. Met straks Don Johnson. Niet alleen acteur, maar ook succesvol zanger met Heartache Away. Jimmy Nail met Ain't No Doubt. En willen we ook een beetje magie op jullie loslaten. En dat doen we met deze prachtige plaat van Philip Robrecht. En magie. Iedereen, goeie namiddag.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: 3 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Ivan Plettings.
2: Dit is Radio Memory.
1: Radio Memory.
3: Goedemiddag.
4: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

Per Brass met deze dus Right Said Fred. En I'm Too Sexy. Ik ben zeker niet te sexy. Of ik al sexy ben, dat valt ook nog af te wachten. En we gaan ook straks weer een weetje aan jullie meedelen over wat het juist gaat gaan. Daar moet je maar even geduld voor hebben. Komt eraan naar Martinelli. En ook deze Scotch met Take Me Up. We brengen jullie sowieso naar hogere sferen hier bij Radio Memory.

Martinelli en Cenerentola hier in deze driver's seat bij Radio Memory. En voor degenen die frequent de wagen gebruiken en bijvoorbeeld Android Auto hebben, ga ik iets over vertellen. Want een recente update van Google Maps op Android Auto zorgt ervoor dat real-time verkeersinformatie bij sommige gebruikers volledig verdwijnt. Gelukkig is er toch ook een eenvoudige oplossing om dat toch een beetje op te lossen. Real-time verkeersinformatie is voor veel mensen ook de reden om Google Maps te gebruiken. Op Android Auto is dat voordeel na een recente update echter voor sommige gebruikers volledig met de noorderzon vertrokken. Opmerkelijk is dat de bug volgt op een recente grote update van Google Maps voor Android Auto. En die heb ik inderdaad ook ontvangen. De update voegt een snelheidsmeter toe aan de navigatiedienst, zowel tijdens navigatie als bij reguliere ritten. En dat is ook handig, omdat de GPS-snelheid doorgaans nauwkeuriger is dan de snelheidsmeter die je ziet op het instrumentenpaneel. Maar dus, die update heeft ook wel ietsje stuk gemaakt, namelijk dat bij veel mensen de real-time verkeersinformatie dus niet meer zichtbaar is. Maar het zou misschien om een weergave probleempje kunnen zijn. Want er is een eenvoudige oplossing. Wie in Google Maps op Android Auto op het kompas-icoontje tikt en vervolgens nogmaals nog eens op datzelfde icoontje klikt, ziet plots de verkeersinformatie weer verschijnen. En dat wijst erop dat het vermoedelijk gaat dus om een weergaveprobleem en niet om een volledig wegvallen van de verkeersgegevens. En dat is natuurlijk wel goed nieuws, want je maakt er ook eerlijk gezegd heel veel gebruik van als wij ergens een rit naartoe plannen om dan die actuele verkeersinformatie te zien. Het is toch altijd mooi meegenomen, vind ik. En misschien ook mooi meegenomen die prachtige hit nog eens van Wes met Alane.

0: naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die
1: John Dennis, Frank Van Damme en Jonathan.
2: Maak hem

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Ivan Plettings.
2: Dit is Radio Memory.
1: Goedemiddag.

En Lee deed het geen twee keer, want ze had maar één hit. En dat was deze dan dus, met Two Times hier in deze driver's seat. We zijn ook al richting 5 uur aan het gaan hier op deze donderdag 23 juli. Ik heb straks nog Solwax, een plaat die je misschien op een zaterdag moet draaien, namelijk Saturday. En een mooi gezicht is ook niet alles, hè, want ja, een leeg hoofd, daarvan binnen niet veel aanwezig. Ja, dan ben je tegenwoordig in de wereld van vandaag ook niet veel meer mee. Stylo krijg je nog met Pretty Face. Tot straks.

OpenAI onderzoekt een opmerkelijk incident waarbij een AI-model tijdens een veiligheidsoefening zelfstandig een cyberaanval uitvoerde op een bedrijf. Het model, dat ontwikkeld is door de maker van ChatGPT, slaagde erin uit een beveiligde testomgeving te ontsnappen. Cyberexperts noemen die evolutie gevaarlijk. Ze vrezen dat AI in de toekomst ook voor militaire doeleinden zal ingezet worden en benadrukken

0: dat mensen altijd de controle over zulke systemen moeten behouden. De piekdag van de hittegolf op 27 juni was wellicht op een na dodelijkste dag van de eeuw in ons land. Dat meldt het Nationale Statistiekbureau Stadbel. Op 27 juni werden 650 overlijdens geregistreerd. Een dag later 640. Alleen tijdens de eerste coronagolf lagen de cijfers op 2 dagen nog hoger. Stadbel benadrukt dat het nog maar om voorlopige sterftecijfers voor de maand juni gaat. Een gewezen paracommando moet 8 jaar naar de gevangenis voor een moordpoging in het Antwerpse Boom. De man werd 2 jaar geleden gearresteerd na een schietpartij waarbij een man levensgevaarlijk gewond raakte. Hij bekende dat hij de vluchtauto bestuurde en samenwerkte met een andere verdachte. Die krijgt dezelfde straf. De ex-paracommando dook dit voorjaar nog op in het pleiprogramma Klopjacht. De Verenigde Staten hebben eergisteren een B1-bommenwerper ingezet boven Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van bronnen binnen de Amerikaanse overheid. De Amerikanen geven voorlopig geen details over de doelwitten of de impact van de aanval. Het toestel kan grote hoeveelheden wapens vervoeren en ook op lage hoogte met hoge snelheid vliegen. Experts beschouwen de inzet ervan als een ernstige escalatie van het conflict. We krijgen een mix van zon en wolken bij een graad of 24. Morgen is de zon wat nadrukkelijker aanwezig en kan het 26 graden worden. Ook zaterdag veel zon. We blijven dan net onder de kaap van 30 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Hey, Rivo hier. Wat ben ik blij dat mijn allereerste single Donderslag deze week werd uitgekozen als de hitschijf van de week bij Radio Memory.

laat ik jullie ook eventjes nog het deel 2 beleven van deze Joyride. Hier in deze driver's seat bij Radio Memory, nog steeds donderdag 23 juli. We zijn de vooravond ingetreden en ik heb leuke muziek nog klaarstaan. Harry Portnoy met The Theme from Cheers. Was ook een prachtige reeks natuurlijk die op televisie heel wat jaren te zien was. Toad the Wet Sprocket met Walk on the Ocean. Maar deze, die vinyl, die heb ik hier ook nog wel altijd ergens liggen onder het stof, vrees ik ondertussen. Maar het blijft dus fantastische muziek en ABBA. Af en toe zit die wel eens in mijn playlisten, omdat ik er gewoon kan van genieten. Ook van deze Voulez-vous. Goedenavond.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app. Android.
6: Ivan Plettings.
7: Radio Memory.
6: Goeie avond.

Misschien minder gekend dan Down Under, maar dit blijft toch ook wel een hele toffe plaat van Man at Work met Who Can It Be Now? Wel, wat ga ik straks draaien? Nog Crash Test Dummies voor het weerbericht. Maar Bananarama, ja, die hebben nog wel een stevaste plaats hier in mijn playlist. Ik heb nog eens iets klaarstaan in verband met de liefde in de eerste graad. En dan weet je dat het over deze zal gaan. Love in the first degree. Gaat dat straks met het weer ook zo zijn? Even afwachten.

0: Crash Test Dummies. En ja, dat is niet echt een evidente titel. Hè. Veel letters M, ik denk zo 12 keer dat het erin voorkomt. En dat was de titel dus van deze Crash Test Dummies. Vannacht is het eerst helder tot licht bewolkt. Aan het einde van de nacht verwachten we wel lage wolken en mist. En dat in het noorden van het land en in sommige Ardense valleien. Zeer koude minima, tussen 5 en 14 graden. Morgen komt er lage bewolking opzetten vanaf het noorden, met zeer plaatselijk kans op een spatje regen. Vooral in het noorden is er 's ochtends ook nog kans op mist. En ten zuiden van Sambar en Maas blijft het vrij zonnig met soms wat hoge wolkenvelden. In de late namiddag verschijnen er overal nieuwe brede opklaringen en we halen maxima van 21 tot 26 graden. Zaterdag start het zonnig, maar stilaan wordt het wisselend bewolkt. In de loop van de namiddag en avond kunnen er enkele buitjes vallen. Het wordt warmer met temperaturen tussen 23 en 27 graden. Zondag wordt het al snel zwaar bewolkt vanaf het westen met regen of buien. Het wordt opnieuw koeler bij maxima tussen 16 en 23 graden. Maandag is het ook overwegend wisselend tot soms zwaar bewolkt met enkele buien. Het blijft fris bij maxima tussen 17 en 22 graden. Maar vanaf dinsdag, woensdag en dan donderdag zijn we toch wel met beter weer terug. Net iets zonnigere en drogere periodes en temperaturen tussen 25 en zelfs 28 graden op woensdag. En nu heb ik een nieuwe dimensie voor jullie van Imagination. A New Dimension.
1: Radio Memory. De beste muziek.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Ivan Plettings.
4: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

0: krapoelekesdag.
1: Zaterdag is het krapoelekesdag, maar als ik een radio aan het maken ben, is het misschien elke dag wel een beetje krapoelekesdag. Krapoel in actie of Kia met zaterdag hier. Op het einde van deze driver's seat. Ik heb nog de Venetians klaarstaan met So Much For Love. Maar eerst ook nog wel de hit voor Bart van den Bossen. Ondertussen hoor je het al op de achtergrond. Hè. Hier zijn ze nog eens. De Heuveltjes van Erika. Tot de volgende. De

Het parket in Limburg laat een autopsie uitvoeren op een vrouw van 69. Die was maandag levenloos gevonden in een gigantische villa in Maasmechelen. Het domein, grenzend aan Nationaal Park Hoge Kempen, stond al 3 jaar te koop voor 2 miljoen euro. Het gerechtelijk labo vond meteen een aantal verdachte elementen, maar het parket geeft geen details. De echtgenoot van de vrouw, die was meegenomen voor verhoor, is opnieuw vrijgelaten. De uitspraak "alle witte mannen naar achteren" van de Nederlandse artieste Sophie Straat bij haar optreden op de Gentse feesten is geen discriminatie. Dat oordeelt Unia nadat het een 200-tal klachten ontving. Volgens het Gelijke Kansencentrum kadert de uitspraak in de context van een symbolische en artistieke uiting. Unia wijst erop dat zulke uitingen, ook als ze kwetsend of chockerend zijn, ruime bescherming genieten onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Intussen bevestigt ook het Absolutely Free Festival in Genk dat het optreden van de omstreden zangeres op 7 augustus gewoon kan doorgaan. Ook dit weekend zal Tomorrowland geen groot vuurwerk mogen afschieten wegens code oranje voor droogte. Ook bij het openingsfeest donderdag is er geen vuurwerk en ook barbecues blijven.

0: blijven verboden. Het festival zal dit weekend naar eigen zeggen wel beperkte en gecontroleerde pyrotechniek gebruiken aan de mainstage. Tomorrowland evalueert de situatie op het festivalterrein dagelijks samen met de bevoegde overheden en kan eventueel aanpassingen doen. Richard Carapaz heeft de 18e toerrit gewonnen, de eerste van een drieluik in de Alpen. De Ecuadoriaan won voor de Zwitser Schmidt en de Amerikaan Jorgensen. Voor de ex-winnaar van de Giro was het al de 9e etappezege in een grote ronde, de 2e in de Tour. De toppers in de stand hielden zich vandaag gedijst. Morgen volgt de klim naar Alpe d'Huez. Overwegend droog met geregeld opklaringen. Vannacht is het helder, bij minima van 5 tot 14 graden. Morgen minder zon, maar tot 24 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.

klassieker van ABBA met deze Thank You for Music. En we gaan meteen nog eens terug naar het nieuwere werk. Samen met deze van Anthony Fokkema. En de tijd, die tikt maar verder. Welkom vrienden in deze nieuwe start van Muziekdoos. MUZIEKDOOS.

tijd, die tikt altijd maar verder. Anthony Fokkema. En zijn zoon heeft ook een leuke nieuwe single, hoor. Die gaan we beslist vandaag ook nog wel eens draaien in deze muziekdoos. Roy Orbison, You Got It.

Tweedaags is het natuurlijk ook de Zomerrit 2026 bij onze collega's van Radio 2. Genomineerde nummers zijn er een twintigtal dus. En een van mijn favorieten voor de Zomerrit 2026 is toch deze single van Bart Kajal. Ik zou dus willen dat Bartje die prijs ook eens mee naar huis mocht nemen. Hij verdient dat wel. Een leuke zomersingle, Zot Verliefd.

Jan Biggel is ook een artiest die heel regelmatig als een klok een nieuwe single uitbrengt. En hij weet altijd leuke dingen te zingen, dus net zoals zijn gloednieuwe single Het leven is mooi dus. Hier is hij dus, de nieuwe Jan Biggel.

Ja, ja, oh, wat kan het leven toch mooi zijn. De nieuwe Jan Biggel. Terug naar de 80er jaren. En dit is Diana Ross. Bij My Old Piano.

De volgende in ons rijtje is een gloednieuwe single evenzeer. En dat is een mooi duet van Roy Miner en Ben Kramer. En zij brengen een ouder hit van toen, maar wel zeer goed gebracht. De malle molen van het leven.

terug naar het recentere werk in ons programma van Muziekdoos. Een nummer dat we kennen dat al jarenlang werd opgenomen als duo door Cliff Riley en Luc van Meeuwen. Maar onlangs uitgebracht door Sharel. En dat klinkt ook goed hoor. Geniet en luister maar eens mee. Dit is Sharel.

Son of Jamaica van deze Goombay Dance Band. En onze Antwerpse strangers maakten er destijds ook hun eigen versie van het strand van Sint-Dalleke. En nou Goombay Dance Band, nieuw werk van Christophe. Ik geloof in mijn droom.

0: Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai.
1: Ja, ja, hij mag beslist meezingen en vrolijk zijn. Want zijn eerste single doet het ontzettend goed, al meer dan 60.000 keer gestreamd. Dus doe dat maar eens na. En binnenkort mogen we van hem ook wederom een opvolger verwachten. Hoe kan het ook anders? In september komt er dan ons duo-nummer uit, de tweede single dus. Maar meer over daar binnenkort heel gauw. Dit was Jeremy Casale. Johan Verminne met een van zijn vrolijke nummers. We draaien het graag in ons programma van de Muziekdoos. En fijn vrienden dat jullie zo talrijk meeluisteren. Ook evenzeer toch nog eens tussendoor. Bedankt voor al jullie fijne en leuke reacties. En die blijven welkom via rudolfstevens@telenet.nl.

Het parket in Limburg laat een autopsie uitvoeren op een vrouw van 69. Die was maandag levenloos gevonden in een gigantische villa in Maasmechelen. Het domein, grenzend aan Nationaal Park Hoge Kempen, stond al 3 jaar te koop voor 2 miljoen euro. Het gerechtelijk labo vond meteen een aantal verdachte elementen, maar het parket geeft geen details. De echtgenoot van de vrouw, die was meegenomen voor verhoor, is opnieuw vrijgelaten. De uitspraak "alle witte mannen naar achteren" van de Nederlandse artieste Sophie Straat bij haar optreden op de Gentse feesten is geen discriminatie. Dat oordeelt Unia nadat het een 200-tal klachten ontving. Volgens het Gelijke Kansencentrum kadert de uitspraak in de context van een symbolische en artistieke uiting. Unia wijst erop dat zulke uitingen, ook als ze kwetsend of chockerend zijn, ruime bescherming genieten onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Intussen bevestigt ook het Absolutely Free Festival in Genk dat het optreden van de omstreden zangeres op 7 augustus gewoon kan doorgaan. Ook dit weekend zal Tomorrowland geen groot vuurwerk mogen afschieten wegens code oranje voor droogte. Ook bij het openingsfeest donderdag is er geen vuurwerk en ook barbecues blijven verboden. Het festival zal dit weekend naar eigen zeggen wel beperkte en gecontroleerde pyrotechniek gebruiken aan de mainstage. Tomorrowland evalueert de situatie op het festivalterrein dagelijks samen met de bevoegde overheden en kan eventueel aanpassingen doen. Richard Carapaz heeft de 18e toerrit gewonnen, de eerste van een drieluik in de Alpen. De Ecuadoriaan won voor de Zwitser Schmidt en de Amerikaan Jorgensen.

0: Voor de ex-winnaar van de Giro was het al de 9e etappezege in een grote ronde, de 2e in de Tour. De toppers in de stand hielden zich vandaag gedijst. Morgen volgt de klim naar Alpe d'Huez. Overwegend droog met geregeld opklaringen. Vannacht is het helder, bij minima van 5 tot 14 graden. Morgen minder zon, maar tot 24 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Lijze, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: Hey, Rigo hier. Wat ben ik blij dat mijn allereerste single Donderslag deze week werd uitgekozen als de hitschijf van de week bij Radio Memory.

Dit is allicht zijn bekroning op zijn carrière. Die grote hit I Can Help en Billy Swan. Benny Nijman en het verhaal over De Vrijgezel. Welkom vrienden in deel 2 van deze muziekdoos.

Dat is vaak wat men van hen denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus.

Het blijft hem toch een mooie, hè, om te draaien, deze Bino met Mama Leone. We gaan nog eens nieuwere werk draaien van Jamie Peters. Ik heb vannacht een engel gezien.

Het is een hele poos geleden dat ik hem nog eens heb tegengekomen. Onze collega Eddy Marsen bedraaide van hem heel graag deze nog eens. Het Crosserslied. Wiltura met eentje van heel lang geleden. Ken je hem nog? Het kreeg gewoon de titel mee. Bier, bier, bier.

Ned Miller, gebracht door Elvis Presley en From a Jack to a King. We laten hem met veel plezier nog eens zingen. Hier is hij, de nieuwe Twan Fokkema.

muziek onmisbaar in ieder mens zijn leven, want muziek vertaalt gewoon alles, vreugde, verdriet en zoveel meer. Een mooi nummer van Twan Fokkema. Laten we toch nog eens een streepje accordeonmuziek draaien, gebracht door Frans Heijlen, een van die grote hits van Hydra, Als het gras twee kontjes hoog is.

nummer van Bobby-Jan Schoepen. Het werd hem ook een hit voor deze meneer John Terra. Als je de taal van de liefde verstaat. En Mieke heb ik vandaag ook eens meegebracht. Met een nummer dat je niet zo vaak te horen krijgt op de radio. Toch is het een pareltje. Geniet ervan mee. Goodbye, mijn jongen.

schone, deze stem van Kees Versluis. En dit is eentje vanuit de gouden hittijd dus. Een dame die gelukkig nog altijd zeer actief is met een mooi stemgeluid. En we zien haar optreden op 8 september in de Kaasborin. Daar kijken we naar uit. Corrie Konings, hoe je heette? Nee hoor, dat zijn we niet vergeten, Corrie.

0: Het parket in Limburg laat een autopsie uitvoeren op een vrouw van 69. Die was maandag levenloos gevonden in een gigantische villa in Maasmechelen. Het domein, grenzend aan Nationaal Park Hoge Kempen, stond al 3 jaar te koop voor 2 miljoen euro. Het gerechtelijk labo vond meteen een aantal verdachte elementen, maar het parket geeft geen details. De echtgenoot van de vrouw, die was meegenomen voor verhoor, is opnieuw vrijgelaten. De uitspraak "alle witte mannen naar achteren" van de Nederlandse artieste Sophie Straat bij haar optreden op de Gentse feesten is geen discriminatie. Dat oordeelt Unia nadat het een 200-tal klachten ontving. Volgens het Gelijke Kansencentrum kadert de uitspraak in de context van een symbolische en artistieke uiting. Unia wijst erop dat zulke uitingen, ook als ze kwetsend of chockerend zijn, ruime bescherming genieten onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Intussen bevestigt ook het Absolutely Free Festival in Genk dat het optreden van de omstreden zangeres op 7 augustus gewoon kan doorgaan. Ook dit weekend zal Tomorrowland geen groot vuurwerk mogen afschieten wegens code oranje voor droogte. Ook bij het openingsfeest donderdag is er geen vuurwerk en ook barbecues blijven verboden. Het festival zal dit weekend naar eigen zeggen wel beperkte en gecontroleerde pyrotechniek gebruiken aan de mainstage. Tomorrowland evalueert de situatie op het festivalterrein dagelijks samen met de bevoegde overheden en kan eventueel aanpassingen doen. Richard Carapaz heeft de 18e toerrit gewonnen, de eerste van een drieluik in de Alpen. De Ecuadoriaan won voor de Zwitser Schmidt en de Amerikaan Jorgensen. Voor de ex-winnaar van de Giro was het al de 9e etappezege in een grote ronde, de 2e in de Tour. De toppers in de stand hielden zich vandaag gedijst. Morgen volgt de klim naar Alpe d'Huez. Overwegend droog met geregeld opklaringen. Vannacht is het helder, bij minima van 5 tot 14 graden. Morgen minder zon, maar tot 24 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro.

0: Per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
0: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 8 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
7: De beste muziek
3: hoor je hier.
8: Radio Memory.
7: Welkom bij een nieuwe aflevering van de LVT Platenkast. En ze staat weer wagenwijd open. De vaste items liggen klaar. Van vergeten parels tot onze muzikale verwantschappen. En jij zit opnieuw op de eerste rij natuurlijk. We hebben vandaag een heerlijke mix meegebracht. De Scabs zorgen voor de Belgische rock vibe. De Tramps die steken de dansvloer in brand. En het goede doel brengt de nederpop scherpte. En Softcell die neemt ons dan weer mee naar de donkere glitter van de New Wave. We hadden een belangrijk feit te melden. Bonnie Tyler laat haar rauwe stem nog even volledig los met It's a Heartache. Een song die klinkt alsof ze recht uit een gebroken hart komt. Het gaat over liefde die je in de steek laat, over blijven hopen terwijl je eigenlijk beter weet. Geen drama, geen tirlantijntjes, wel pure eerlijke pijn in een rockballet die iedereen ooit wel eens heeft gevoeld. De Welsche zangeres, bekend van It's a Heartache, Total Eclipse of the Heart and Holding Out for a Hero, stierf op 9 juli 2026 in een ziekenhuis in Portugal.
9: De LVT Platenkast. Open, eigenwijs en altijd verrassend. It's

0: Bij aanvang van het programma heb ik u beloofd dat wij gaan terugkeren naar de goede oude Belgische rock'n'roll. Wel, de Scabs zijn daar een sprekend voorbeeld van. Hier zijn ze met Hard Times.
1: I gave you a hard time, I told you the news.

onder het motto tijd voor die Neue Deutsche Welle. Het idee van de volgende plaat ontstond toen de band 99 rode luchtballonnen zag opstijgen tijdens een concert van de Rolling Stones. Een onschuldige ballonvlucht die leidt tot een kettingreactie van militaire paniek. Wij hebben het uiteraard over Nena en haar wereldhit 99 Luft.

We blijven nog even in Duitsland. Daar is de heimat een beetje gevestigd van Boney M. Producer Frank Farian twijfelde of het nummer dat we zo dadelijk gaan horen te religieus was. Maar het werd hun grootste hit. Een spirituele ode aan hoop en volhouden in tijden van ballingschap. The Rivers of Babylon. By the

0: Geen genre is te wild, geen stijl te gek. Van rock tot reggae, we zetten elke track op zijn plek. Sol in je schoenen, synthpop in je haar. De LVT draait door zonder enig gevaar.
1: Het zwarte vinyl dat we zo dadelijk gaan horen werd pas een wereldhit nadat het op Saturday Night Fever soundtrack belandde. U weet wel, die film met in de hoofdrol John Travolta. Het is pure disco-energie, de dansvloer die brandt en iedereen gaat erop los. Hier zijn de Tramps en Disco Inferno.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Dit is Radio Memory.
0: Goedenavond.
3: Luc van Turnhout serveert je de breedste playlist van de Lage Landen.
4: Eigenlijk werd de volgende plaat een klassieker door de hulp van MTV. Want de iconische rotoscoop-videoclip van deze plaat die kostte maar liefst 16 weken handtekenen. Een man probeert een geliefde mee te trekken uit een stripwereld naar de echte wereld. Ra, ra, ra, welke plaat hebben wij klaar liggen? Inderdaad, ja. Aha, en Take On Me.

Ernst Jans schreef de plaat in één nacht. Gefrustreerd door de nucleaire dreiging in de jaren 80. Het is een vrolijke ska-beat geworden met een donkere boodschap.

De no, was oorspronkelijk een grapje in de studio. Een bombende Eurodance anthem over grenzeloze energie en doorzetten. En alstublieft vergeef mij, zingen kan ik niet, maar ik heb een poging ondernomen. Hier is Too Unlimited en No Limit.

Wat gebeurde er in week 29 in de muziekgeschiedenis? We gaan even de loop bovenhalen. Het was 1965 en de Beatles die veroverden het witte doek. Op 29 juli 1965 ging immers in Londen de film Help in première. John, Paul, George en Ringo trekken de humor, chaos en energie van hun Beatlemania naar het grote scherm. Het bijhorende album wordt hun vijfde studioalbum en opnieuw een mijlpaal in de popcultuur. En dan een dag vol opschudding. 29 juli alweer, maar dan in 1966. Een turbulente dag. John Lennon veroorzaakte een storm in de Verenigde Staten wanneer een magazine zijn uitspraak We're Bigger Than Jesus publiceert. Platen worden verbrand, radiostations boycotten de band en Beatlemania krijgt een donkere rand. En alsof dat nog niet genoeg was, op dezelfde dag raakte Bob Dylan zwaar gewond bij een motorongeluk. Hij breekt nekwervels en verdwijnt maandenlang uit de spotlights. Een moment dat zijn carrière en zijn muziek blijvend zal veranderen. In 1967 waren er dan de Doors, die ontbrandden in de hitlijsten. 29 juli, maar dan weer in 1967, klom Light My Fire naar de nummer 1 in de Billboard Hot 100. Jim Morrison & Co. zetten 3 weken lang de toon van deze psychedelische rock. Een nummer dat tot op vandaag blijft branden. En in 1974 was er het verlies te betreuren van Cass Elliot, de warme stem van de mama's en de papa's. Haar overlijden op amper 32 jaar blijft een van de meest tragische momenten uit de jaren 70. Een record dat niemand zag aankomen voltrok zich in 2019. Want toen schreef Lil Nas X geschiedenis. Old Town Road stond maar liefst 17 weken op nummer 1 in de VS. Langer dan Despacito en One Sweet Day. Een country trap hit die alle regels brak en een nieuw tijdperk inluidde.

En dan krijgen we muziek van de Black Eyed Peas. Een nummer dat gemaakt werd door de bekende DJ David Guetta, die het nummer eerst te simpel vond. Een feel-good party track over een nacht die alleen maar beter wordt. Het werd een top 10 hit in de Belgische hitlijsten. Hier zijn de Black Eyed Peas en I Got a Feeling.

0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 30 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
0: Radio Memory. Goedenavond.
2: De beroemde Talkbox werd door Richie Sambora geïntroduceerd om het nummer meer karakter te geven. De muziekkenners die weten dan dat we praten over Bon Jovi. Living on a Prayer was een top 10 hit in Vlaanderen en Nederland. MUZIEK

0: is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: Wat gebeurde er onder meer in 1966 in de filmgeschiedenis? Het einde van een grootmeester, kan je zeggen. We beginnen op 29 juli van het jaar 66. Hollywood verliest dan een van zijn grootste filmregisseurs, namelijk William Wyler, de man achter Ben-Hur, achter Roman Holiday en The Best Years of Our Lives. 3 Oscars voor beste regie. En een carrière die de taal van cinema mee heeft vormgegeven. Een reus valt, maar zijn films die blijven overeind. Op 29 juli 1974 overlijdt Dorothy Ann Blank, een van de schrijvers van Snow White and the Seven Dwarfs. Zij stond mee aan de wieg van de allereerste lange animatiefilm ooit. Zonder haar pen was er geen Sneeuwwitje, geen Zeven Dwergen en geen animatiegeschiedenis zoals we die nu kennen. We gaan dan naar 1983. De filmwereld neemt afscheid van Luis Bacalov, de componist die de rauwe, stoffige sfeer van de spaghetti-western mee definieerde. Zijn muziek voor Django leeft tot vandaag voort. Zelfs Tarantino bracht hem opnieuw naar het grote publiek. Tot zover een overzichtje van de belangrijkste feiten in de filmgeschiedenis tijdens week 29.

beschreef het volgende nummer als een iconische sneer naar emotionele onderdrukking bij mannen. Een man die zijn gevoelens verbergt om niet zwak over te komen. Boys, don't cry. Hier is The Cure.

Ik ben zo iemand en waarschijnlijk zijn er velen die het mij eens zijn. Ik hou van muziek. Elk genre kan ik wel smaken, zeg maar. En soms is muziek ook wel levensreddend, als we het zo kunnen zeggen. Want de beat is letterlijk het ritme van een hartmassage. En we spreken dan over de Bee Gees en Staying Alive. Het werd trouwens later nog gebruikt in EHBO-opleidingen. Overleven in een harde stad, maar altijd met swagger. Dat is een beetje de inhoud van de plaat die we nu draaien. Een top 10 hit in Vlaanderen en Nederland.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Hey, Rigo hier. Wat ben ik blij dat mijn allereerste single Donderslag deze week werd uitgekozen als de hitschijf van de week bij Radio Memory.

0: memory.
1: De LVT Platenkast. Dit programma gaat geen enkel genre uit de weg.
2: Welkom terug in de LVT Platenkast deel 2. Het deel waarin de platen nog straffer klinken en ik mezelf afvraag waarom ik dit niet gewoon het beste deel noem. Verrassingen, vergeten parels en minstens één nummer waarvan je denkt, amai, dat was lang geleden. In ieder geval, zet je klaar. Wij gaan verder graven in die heerlijke kast. Hier is Status Quo.

De band die we zo dadelijk gaan horen, die grapte ooit dat het nummer per ongeluk te serieus klonk. Ondanks hun reputatie als rockclowns. Belgische rock met een melancholische ondertoon. Een verhaal over keuzes, twijfels en de laatste druppels in de fles. Die zijn de Wolfpains en As the Bottle Runs Dry. Wimmeke Punk, zoals hij genoemd wordt. Het gezicht van de Wolfpains.

0: Open, eigenwijs en altijd verrassend. De LVT Platenkast.
1: En dan is het nu tijd voor een Synthwave-klassieker. Kil, futuristisch en hypnotiserend. Een soundtrack voor neonlichten en regen op een nachtelijke boulevard. De Franse tekst werd pas op het einde van de plaat toegevoegd. Hier is Fade to Grey van Visage.

0: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: De Live Nation agenda komt er zo dadelijk aan, maar eerst heb ik nog een erg mooie verrassing voor de fans van Rock Werchter. Heb je een concert gemist of was een optreden zo goed dat je het gewoon nog eens terug wil beleven, dan heb ik goed nieuws, want heel wat artiesten keren dit najaar terug naar België. Zo kan je onder meer The Prodigy, The Editors, Young Yellow, Kingfisher, Paris Paloma, Kneecap, The Haunted Youth, Sons, Last Train en Mogwai opnieuw live aan het werk zien. Kan je niet wachten? Bekijk dan de hoogtepunten van Rock Werchter, volledige concerten en de Secret Sessions op VRT Max. En verder melden we nog de volgende concerten. John Grant en Richard Hawley Band die komen op 3 augustus naar het Rivierenhof in Antwerpen. Black Country met New Road op 4 augustus ook al in het Rivierenhof in Antwerpen. En hetzelfde geldt voor Goose die op 12 en 13 augustus in datzelfde Rivierenhof in Antwerpen zitten. Seth die komt op 6 september 2026 naar de AB in Brussel. En Thomas Green tenslotte op 13 september 2026 naar het Koninklijk Circus in Brussel. En hier is al een voorsmaakje van Seth.

0: Casey van Casey and the Sunshine Band zei ooit dat het nummer dat u zo dadelijk gaat horen per ongeluk sexy klonk. De producer vond dat prima. Disco puur zang, funky bas, blazers en een refrein dat iedereen meezingt. Zelfs mensen die beweren dat ze niet kunnen dansen.
1: De LVT Platenkast draait muziek op het ritme van jouw generatie.

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App. De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedenavond.
7: Je moet het eigenlijk toch maar doen, hè? Muziek maken van een land waar je nooit bent geweest. De tekst werd dus geschreven door iemand die nog nooit in Afrika was geweest. Het is een epische 80s poprock ballade met iconische drums, warme synths en een melodie die je nooit meer vergeet. We hebben het over Toto en Afrika.

Het goede doel schreef het nummer als een ironische liefdesverklaring en België omarmde het meteen. Nederpop met humor, maatschappijkritiek en een refrein dat iedereen kan meebrullen. Het goede doel dus en België.

En dan krijgen we muziek van Snap met de single Rhythm is a Dancer. De zin I'm serious as cancer zorgde voor controverse. Maar het nummer werd toch een wereldhit. Eurodance klassieker met andere woorden, pompende synths, zwevende zanglijnen en een beat die je automatisch doet bewegen.

De producer van de single Mr. Vain dacht dat het nummer te agressief was voor de radio. De radio die dacht er helemaal anders over. Strakke 90s dance met een stoere attitude. Een verhaal over iemand die te veel van zichzelf houdt. Hier is Culture Beat.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Twee jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Goedenavond.
1: Dit is Luc van Turnhout.
2: Lady Gaga schreef het nummer dat je zo dadelijk gaat horen in 10 minuten tijd. Tijdens een tourbusrit dan nog wel. Electropop met een pokermetafoor over verleiding, geheimen en een perfect masker. Lady Gaga en Pokerface.

0: hoogste tijd voor onze vaste items.
1: Terstraks hebben we de Live Nation agenda gehad voor Vlaanderen, België, zoals je wil. Nu gaan we even kijken wat er zoal in Nederland op het programma staat. Een van de concerten die gepland is in de AFAS Live in Amsterdam is dat van Ezra Collective, Here Because of Hope. Dat is op 20 februari 2027. Jazz, funk, afrobeat en pure energie. Ezra Collective maakt van elke zaal een dansvloer. Zelfs als je dacht dat je niet kon dansen. En Scooter komt naar de Ziggo Dome in Amsterdam op 25 oktober 2026. Harder, beter en sneller. En Kaleo met de Way Down We Go Tour op 30 maart 2027 in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dan en Phil die komen met de Hard Launch World Tour op 25 januari 2027 naar AFAS Live in Amsterdam. En op 8 december 2026 kan je daar gaan luisteren naar Polyphia met de Tour 2026. Komt op 8 december 2026 naar de AFAS Live in Amsterdam. En Sienna Spyro met de My House Tour zit op 15 maart 2027 in de Gashouder in Amsterdam. Dromerige indie met een mysterieuze sfeer. De Gashouder wordt die avond één grote zwevende wolk. Zie daar de nieuwste Live Nation aankondigingen voor Nederland. Van indie rock tot jazz fusion. Van elektronische gekte tot comedy. De Nederlandse concertagenda zit weer stevig gevuld. En wij houden het allemaal netjes bij de LVT-platenkast, zodat jij nooit een optreden mist dat de moeite is. Ook nu krijg je weer een voorsmaakje. Dit keer van Sienna Spyro.
2: Luc van Turnhout maakt met u een reis
3: door verschillende muziekdecennia.

I Can't Live in the Living Room is een nummer dat ontstond uit een improvisatie tijdens repetitie. De tekst was bijna een grap. Belgische New Wave, hoekig, rebels, minimalistisch. Een klaagzang over burgerlijke sleur. Hier is Red Zebra.

Tainted Love van Softcell is eigenlijk een cover, maar het werd groter dan het origineel. Het is synthpopmuziek met een donkere ondertoon. Een relatie die giftig is, verpakt in een onweerstaanbare beat. Een top 10 hit in Vlaanderen en Nederland.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.